0: aan, schat.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Midi is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Midi cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Midi was 34 jaar. Panda Yong Langyue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

klinkt als een droom. Is dit echt? Doe ik dit al zoveel jaar? Ik vraag me wel eens af, wordt dit ooit

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is JudithNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
4: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen waar onveiligheid is of signalen van zijn.
3: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Ouwehands Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polyfenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
5: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
3: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A15 richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug ben je 20 minuten langer onderweg. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, doe je er tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 10 minuten langer over. Dan naar de N210 richting Rotterdam, want voor de aansluiting met de N219 staat 2 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot slot de drukte op de N218, Spijkenissen richting Oostvoorne. Voor de aansluiting met de N15 staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De politie houdt vandaag en morgen trainingsdagen in en rondom de zilverfabriek in Voorschoten. Tijdens de oefeningen morgen kunnen omwonenden korte tijd knallen horen, omdat de politie dan oefenwapens met knalpatronen gebruikt. Basisteam Leiden Zuid organiseert de oefeningen beide dagen tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds. Vandaag vinden de trainingen voornamelijk binnen in het pand plaats. Morgen oefenen agenten verschillende praktijksituaties, zowel binnen als buiten op het terrein. Leiden wil meer grip krijgen op het aanbod van ongezond eten. Wethouder Pieter Krol wil daarom dat het kabinet haast maakt met de voedselwet. Daarmee moet de gemeente meer mogelijkheden krijgen om het aanbod van eten en drinken in de stad te verbeteren. Dat vertelde Krol gisteren in de Centraal Plus ochtendshow. In Leiden is het aanbod van ongezond eten de afgelopen jaren flink toegenomen. Uit onderzoek van Amsterdam UMC blijkt dat 77% van de Leidse buurten in 10 jaar tijd een ongezonder voedselaanbod heeft gekregen. De gemeente Wassenaar werkt aan het warmteprogramma. Hierin wordt in grote lijnen beschreven hoe Wassenaar van het gas afgaat. Er wordt daarbij niet alleen gekeken naar wat er technisch mogelijk is, maar ook wat inwoners zelf belangrijk vinden. De gemeente Wassenaar geeft aan dat ze graag horen welke vragen, aandachtspunten en ideeën er spelen. Om die reden is er een vragenlijst uitgerold. De resultaten van de vragenlijst worden gebruikt om het warmteprogramma beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van inwoners. De vragenlijst is tot 24 oktober in te vullen en is via de site van de gemeente Wassenaar te vinden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte dag met vooral aan het eind van de middag kans op wat regen. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit zuid tot zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A15 richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug ben je een kwartier langer onderweg. Twee rijstroken zijn hier dicht en je kan er langs via de vluchtstrook. Verderop onthoudt op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten tijdsverlies. De N11 Leiden richting Bodegraven, vanaf Bodegraven Centrum 10 minuten op onthoud. En tot slot de N210 richting Rotterdam, tussen Krimpen aan de IJssel en de aansluiting met de N219. 2 kilometer file met 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kissing Timmy.
1: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
2: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
3: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
4: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
5: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
6: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
5: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
7: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
5: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. RJ Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. 125 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. Allereerst een ongeluk op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft is de linkerrijstrook dicht en heb je een half uur tijdsverlies. Verkeer richting Bergen-op-Zoom kan omrijden via Rotterdam over de A13 en de A20. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwerburg. 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dan naar de A20 richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Oprechtseplein. 20 minuten vertraging. Op de N11 Leiden richting Bodegraven. Vanaf Bodegraven Centrum tot aan de aansluiting met de A12. 10 minuten extra reistijd. En tot slot de N210 richting Rotterdam. Vanaf Krimpen aan de IJssel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De politie houdt vandaag en morgen trainingsdagen in en rondom de zilverfabriek in Voorschoten. Tijdens de oefeningen morgen kunnen omwonenden korte tijd knallen horen, omdat de politie dan oefenwapens met knalpatronen gebruikt. Basisteam Leiden-Zuid organiseert de oefeningen beide dagen tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds. Vandaag vinden de trainingen voornamelijk binnen in het pand plaats. Morgen oefenen agenten verschillende praktijksituaties, zowel binnen als buiten op het terrein. Leiden wil meer grip krijgen op het aanbod van ongezond eten. Wethouder Pieter Krol wil daarom dat het kabinet haast maakt met de voedselwet. Daarmee moet de gemeente meer mogelijkheden krijgen om het aanbod van eten en drinken in de stad te verbeteren. Dat vertelde Krol gisteren in de Centraal Plus ochtendshow. In Leiden is het aanbod van ongezond eten de afgelopen jaren flink toegenomen. Uit onderzoek van Amsterdam UMC blijkt dat 77% van de Leidse buurten in 10 jaar tijd een ongezonder voedselaanbod heeft gekregen. De gemeente Wassenaar werkt aan het warmteprogramma. Hierin wordt in grote lijnen beschreven hoe Wassenaar van het gas afgaat. Er wordt daarbij niet alleen gekeken naar wat er technisch mogelijk is, maar ook wat inwoners zelf belangrijk vinden. De gemeente Wassenaar geeft aan dat ze graag horen welke vragen, aandachtspunten en ideeën er spelen. Om die reden is er een vragenlijst uitgerold. De resultaten van de vragenlijst worden gebruikt om het warmteprogramma beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van inwoners. De vragenlijst is tot 24 oktober in te vullen en is via de site van de gemeente Wassenaar te vinden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte dag met vooral aan het eind van de middag kans op wat regen. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit zuid tot zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. 170 kilometer file in de regio. Allereerst een ongeluk op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft staat 7 kilometer file met een half uur tijdsverlies. Je kan omrijden over de A13 en de A20. Op de A4 richting Den Haag doe je er tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam 25 minuten langer over. Dan naar de A16 richting Rotterdam. Want tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Brechtseplein zijn ze aan het bergen. Daardoor heb je 35 minuten vertraging. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Vanaf knooppunt Gouwen 25 minuten extra reistijd. En tot slot de N219 richting Capelle aan de IJssel. Tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel 5 kilometer file met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bij Winkel Boulevard de Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
4: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
3: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
5: De bezorging aan huis loopt ook vast naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
3: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 170 kilometer file in de regio, met op de volgende wegen de meeste vertraging. Te beginnen op de A4 richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Ketelplein gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 3 kwartier extra reistijd. Op de A16 richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein een kwartier langer over. Ook hier gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is ook hier weer vrij. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Debrechtseplein 12 kilometer file met een half uur tijdsverlies. En tot slot de N219 richting Capelle aan de IJssel. Voor Capelle aan de IJssel staat 5 kilometer file met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Judith.nl op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De politie houdt vandaag en morgen trainingsdagen in en rondom de zilverfabriek in Voorschoten. Tijdens de oefeningen morgen kunnen omwonenden korte tijd knallen horen, omdat de politie dan oefenwapens met knalpatronen gebruikt. Basisteam Leiden Zuid organiseert de oefeningen beide dagen tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds. Vandaag vinden de trainingen voornamelijk binnen in het pand plaats. Morgen oefenen agenten verschillende praktijksituaties, zowel binnen als buiten op het terrein. Leiden wil meer grip krijgen op het aanbod van ongezond eten. Wethouder Pieter Krol wil daarom dat het kabinet haast maakt met de voedselwet. Daarmee moet de gemeente meer mogelijkheden krijgen om het aanbod van eten en drinken in de stad te verbeteren. Dat vertelde Krol gisteren in de Centraal Plus ochtendshow. In Leiden is het aanbod van ongezond eten de afgelopen jaren flink toegenomen. Uit onderzoek van Amsterdam UMC blijkt dat 77% van de Leidse buurten in 10 jaar tijd een ongezonder voedselaanbod heeft gekregen. De gemeente Wassenaar werkt aan het warmteprogramma. Hierin wordt in grote lijnen beschreven hoe Wassenaar van het gas afgaat. Er wordt daarbij niet alleen gekeken naar wat er technisch mogelijk is, maar ook wat inwoners zelf belangrijk vinden. De gemeente Wassenaar geeft aan dat ze graag horen welke vragen, aandachtspunten en ideeën er spelen. Om die reden is er een vragenlijst uitgerold. De resultaten van de vragenlijst worden gebruikt om het warmteprogramma beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van inwoners. De vragenlijst is tot 24 oktober in te vullen en is via de site van de gemeente Wassenaar te vinden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte dag met vooral aan het eind van de middag kans op wat regen. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit zuid tot zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. De files beginnen af te nemen. Je hebt nog vertraging op onder andere de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ypenburg een kwartier langzaam rijden. Op de A4 richting Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam 9 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda vanaf Vlaardingen-West 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A44 richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar Centrum 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot slot de N210 richting Rotterdam tussen Krimpen aan de IJssel en de aansluiting met de N219 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files in de regio neemt nu snel af. Je hebt nog vertraging op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie staat 3 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. De andere kant op de A20, richting Hoek van Holland, vanaf knooppunt Gouwen, 5 minuten extra reistijd. En tot slot de N210 richting Rotterdam, vanaf Krimpen aan de IJssel, 2 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Goedemorgen, het is 13 oktober. Met Django Juanita hoor je zo meteen na Dora.

0: Django, Juanita en Dora op de vijfde rij hoorde je aan het begin van de koffieshow. Goedemorgen. Dinsdag is het 13 oktober. Een nieuwe werkdag is van start. Ja, de ochtendspits ligt inmiddels alweer achter ons. En nu waarschijnlijk op je werk lekker met je collega's en de lekkerste meezingers van eigen bodem. Ik ben Rudo en vandaag ben ik ook weer collega tussen 10 en 11. Ja, ik ben die collega die er altijd maar een klein uurtje is. Maar ik maak het wel gezellig voor je hoor. Met zometeen bijvoorbeeld de single track van de man die gisteren nog te gast was in de middagshow hier bij Unity NL. Je hoort zometeen Marco de Hollander en My Little Lady. Verder ook Gino Schallenberg, valse start. En zometeen gaan we het over gezond eten hebben. Gezond eten voor scholieren in de stad. Pieter Krol, wethouder in Leiden, maakt zich daar hard voor. En dan was de gast in de ochtendshow van onze collega radiozender Centraal Plus. Zometeen hoor je er meer over. Eerst hier Jaman en Als ik jou weer zie.
1: Rio!

0: mij.
1: Ja, we gaan het even hebben over ongezond eten. Wethouder Pieter Krol uit Leiden die wil dat het kabinet haast gaat maken met de voedselwet. Daarmee moet de gemeente meer mogelijkheden krijgen om het aanbod van eten en drinken in de stad te verbeteren. Ja, dat vertelde Pieter Krol gisteren in de Centraal Plus ochtendshow. En ja, het hoeft echt niet alleen maar gezond te zijn van hem.
2: Nou, het gaat wat mij betreft echt om de balans die er is. Ik bedoel, ik ben zelf ook jong geweest en nog steeds kan ik ook genieten van een frikandelbroodje. Dus in die zin, we zijn allemaal mensen. En volgens mij is het ook niet zozeer het punt dat we dat ongezonde eten massaal willen afschaffen. Het punt is hier echt dat je gezond eten aantrekkelijker wil maken en meer mogelijk wil maken. En een van de dingen die daarbij kan helpen, en dat is echt het appel wat wij nu doen op de minister, is: zorg nou dat je werk gaat maken van die voedselwet. En die voedselwet die wordt al heel lang aangekondigd. Maar als die voedselwet er ligt, dan geeft dat gemeente ook juridische instrumenten om ervoor te zorgen dat je kan zorgen voor een goede spreiding van het verkoopaanbod in de stad. En dat gaat wel heel belangrijk zijn. Zeker rondom scholen bijvoorbeeld, middelbare scholen, maar ook mbo-scholen. Want daar zie je ook in dit onderzoek dat bijna 94% dus van die omgevingen waar scholen in zitten, ja, die heeft dus eigenlijk alleen maar ongezond aanbod.
3: Ja, ik zit te denken, als ik een snackbar zou beginnen, dan zou ik dat inderdaad in de buurt van de school doen. Want dan kan je lekker verdienen overdag in de lunchpauzes.
2: Een ondernemend brein denkt zo. Ja. En dat mag. Maar dus is het ook zaak dat je kijkt, en wat kun je daar dan tegenover zetten? En juist omdat ik keuzevrijheid zo belangrijk vind, vind ik ook dat het heel belangrijk is dat er voldoende keuzevrijheid is voor gezond eten. En dan zou het dus ontzettend helpen als wij met die voedselwet ook lokaal aan de slag kunnen, zodat je echt kan zorgen voor een betere en gezondere spreiding over de stad. Ja, en,

0: laatste tijd in de koffieshow. Goedemorgen. Ja, misschien is het tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En misschien is het ook tijd om zo meteen Theo door te draaien met mijn laatste.
1: Dit is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De politie houdt vandaag en morgen trainingsdagen in en rondom de zilverfabriek in Voorschoten. Tijdens de oefeningen morgen kunnen omwonenden korte tijd knallen horen, omdat de politie dan oefenwapens met knalpatronen gebruikt. Basisteam Leiden-Zuid organiseert de oefeningen beide dagen tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds. Vandaag vinden de trainingen voornamelijk binnen in het pand plaats. Morgen oefenen agenten verschillende praktijksituaties, zowel binnen als buiten op het terrein. Leiden wil meer grip krijgen op het aanbod van ongezond eten. Wethouder Pieter Krol wil daarom dat het kabinet haast maakt met de voedselwet. Daarmee moet de gemeente meer mogelijkheden krijgen om het aanbod van eten en drinken in de stad te verbeteren. Dat vertelde Krol gisteren in de Centraal Plus ochtendshow. In Leiden is het aanbod van ongezond eten de afgelopen jaren flink toegenomen. Uit onderzoek van Amsterdam UMC blijkt dat 77% van de Leidse buurten in 10 jaar tijd een ongezonder voedselaanbod heeft gekregen. De gemeente Wassenaar werkt aan het warmteprogramma. Hierin wordt in grote lijnen beschreven hoe Wassenaar van het gas afgaat. Er wordt daarbij niet alleen gekeken naar wat er technisch mogelijk is, maar ook wat inwoners zelf belangrijk vinden. De gemeente Wassenaar geeft aan dat ze graag horen welke vragen, aandachtspunten en ideeën er spelen. Om die reden is er een vragenlijst uitgerold. De resultaten van de vragenlijst worden gebruikt om het warmteprogramma beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van inwoners. De vragenlijst is tot 24 oktober in te vullen en is via de site van de gemeente Wassenaar te vinden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte dag met vooral aan het eind van de middag kans op wat regen. De wind is matig, kracht 3 tot 4 en komt uit zuid tot zuidwestelijke richting. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: staan mijn koffers op straat. Als ik niet rood en nuchter ben, staan mijn koffers op straat.
1: Unity NL op DAB+. Alphen aan de Rijn, Woerden en Bodegraven. Je zingt ze mee.

Arjan Oostrom. En als ik naar Malaga ga, en je hoort ook nog Theodor. En mijn laatste hier in de koffieshow van Unity NL. Goedemorgen, het is vandaag 13 oktober. De verjaardag van mijn zusje trouwens, bijzondere leeftijd. Patty, ze is 40 geworden vandaag. Maar goed, die staat niet op de lijst met bekende jarigen. Wel Jimmy Lange, Nederlands stemacteur, hij is 33. Ashanti is jarig, de R&B-zangeres en actrice, vandaag 46 geworden. En het is ook de verjaardag van Ellemieke Vermolen, ken je nog van vroeger van televisie. En natuurlijk ook fotomodel. Zij ziet Sarah vandaag. Prinses Margarita, tweede kind van Irene Lippe-Biesterfeld en Carlos Hugo Bourbon de Parma. 54 geworden vandaag. Verder Sacha Baron Cohen, beter bekend als Ali G. De Britse komiek, vandaag 55 geworden. En het is ook de verjaardag van Erik Braamhaar, Nederlands voormalig voetbalscheidsrechter. Hij viert zijn 60ste verjaardag. Kelly Preston, actrice, vandaag 64. En het is ook de verjaardag van, ja, en ik moest van de week nog aan haar denken. Ik weet niet waarom. Ja, door televisie Ringgala. Het ging over omroepers trouwens, dus ik weet wel waarom. Ellen Brussen is jarig. Die was vroeger omroepster van de Tros. Ken je die nog? Ik zal zo meteen even een fragmentje van haar opzoeken. Verder krijg je zo meteen het weer nog. En ben je zelf jarig? Gefeliciteerd. We vieren je verjaardag vandaag. Met muziek van Samantha Steenwijk. Het is de koffie.

0: Samantha Steenwijk, één blik is genoeg. De nummer 18 uit de Unity NL top 25. Iedere zaterdag en zondag gooi je die hitlijsten hier bij Unity NL. Ja, ik had het je nog beloofd. Ellen Brussen, die is jarig, de omroepster van de Tros van vroeger. Ze is vandaag 76 geworden. En dat klonk in de jaren 80 zo op televisie, toen er nog omroepers waren die de televisieprogramma's aankondigden.
1: Goedenavond, dames en heren. Dag, jongens en meisjes. Iedereen die lekker moe is van het carnavallen en iedereen die nog even rust neemt voor de Elfstedentocht, zal best blij zijn met deze gezellige trosavond.
0: Ja, vroeg op televisie, hè? De aankondigers, de omroepers. Goed, wij kijken nog eventjes naar het weer voor vandaag. Er is vrij veel bewolking. Af en toe valt er wat lichte regen of motregen. Later op de dag kan er wat meer regen vallen. En er is ook een zuidenwind vandaag. Die is matig tot krachtig en aan zee nog wat krachtiger. De temperatuur in onze regio 19 graden. Waarbij we de zon trouwens ook af en toe nog wel zien. Morgen is het droog met zonnige perioden en 17 graden. Donderdag zijn er ook geregeld zonnige perioden. En wordt het nog wat warmer. De temperatuur in onze regio ligt dan rond de 18 à 19 graden.

origineel van Clouseau hoorde je hier aan het einde van de koffieshow voor deze dinsdag. Zometeen non-stop de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar en vanmiddag hier de middagshow. Met leuke gasten trouwens de komende tijd. Onder andere Romy Montero, die komt volgende week langs hier in de studio. Nu, vandaag hebben we Mike Appelhof. Die komt vanmiddag om 5 uur bij Elmer om over zijn nieuwe single te vertellen. En morgen trouwens Jeroen van Zelst hier in de studio. Ja, elke dag artiest hier in de middagshow bij Unity NL bij onze grote vriend Elmer Bus. Ik wens je voor nu in ieder geval een hele fijne dinsdag. De koffieshow, die is er morgen weer vanaf 10 uur. Jij en ik starten de werkdag op hier bij Unity NL met de lekkerste meezingers van eigen bodem. Nu ook weer bijvoorbeeld Frans Duits. Dit is met

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Dorald Negens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas een half uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer is gisteravond gealarmeerd voor een gaslucht in een woning aan de Koningsstraat in Leiderdorp. Ter plaatse heeft de brandweer in meerdere woningen metingen verricht, maar er is geen gas gemeten. Waar de lucht wel vandaan kwam, is niet duidelijk geworden. Bewoners is geadviseerd om, wanneer ze opnieuw gas ruiken, toch wel weer 112 te bellen. Het Wassenaarse College heeft het vernielde winkelcentrum bezocht. Dat deden ze niet lopend, maar zittend in een rolstoel. De burgemeester en de wethouders wilden ervaren hoe toegankelijk het winkelgebied nu is. Hun bevindingen worden later bekendgemaakt. En OBS Jena Planschool De Dukdalf in de Leidse Merenwijk bestaat 50 jaar. En het jubileum werd gisteren feestelijk afgetrapt door onderwijswethouder Eliane Wijnands en pro-bestuurder Paul Dirksen. Ze hezen samen de vlag, terwijl de leerlingen het schoollied zongen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag bewolkt en er kan een drupje regen vallen. Het is wel warmer dan gisteren. De temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
3: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte, een man van 20, opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. Pek Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. Pek staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van Pek en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De brandweer is gisteravond gealarmeerd voor een gaslucht in een woning aan de Koningsstraat in Leiderdorp. Ter plaatse heeft de brandweer in meerdere woningen metingen verricht, maar er is geen gas gemeten. Waar de lucht wel vandaan kwam, is niet duidelijk geworden. Bewoners is geadviseerd om, wanneer ze opnieuw gas ruiken, toch wel weer 112 te bellen. Het Wassenaarse College heeft het vernielde winkelcentrum bezocht. Dat deden ze niet lopend, maar zittend in een rolstoel. De burgemeester en de wethouders wilden ervaren hoe toegankelijk het winkelgebied nu is. Hun bevindingen worden later bekendgemaakt. En OBS Jena Planschool De Dukdalf in de Leidse Merenwijk bestaat 50 jaar. En het jubileum werd gisteren feestelijk afgetrapt door onderwijswethouder Eliane Wijnands en pro-bestuurder Paul Dirksen. Ze hezen samen de vlag, terwijl de leerlingen het schoollied zongen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag bewolkt en er kan een drupje regen vallen. Het is wel warmer dan gisteren. De temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Eén vertraging op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Ridderkerk ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op deRodeAdvocatuurenMediation.nl. De Rode met dubbel O.
1: Het

0: is Jullie.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bevolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Brechtseplein staat 3 kilometer file en daar ben je een half uur langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Jullie.nl op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De brandweer is gisteravond gealarmeerd voor een gaslucht in een woning aan de Koningsstraat in Leiderdorp. Ter plaatse heeft de brandweer in meerdere woningen metingen verricht, maar er is geen gas gemeten. Waar de lucht wel vandaan kwam, is niet duidelijk geworden. Bewoners is geadviseerd om, wanneer ze opnieuw gas ruiken, toch wel weer 112 te bellen. Het Wassenaarse College heeft het vernielde winkelcentrum bezocht. Dat deden ze niet lopend, maar zittend in een rolstoel. De burgemeester en de wethouders wilden ervaren hoe toegankelijk het winkelgebied nu is. Hun bevindingen worden later bekendgemaakt. En OBS Jena Planschool De Dukdalf in de Leidse Merenwijk bestaat 50 jaar. En het jubileum werd gisteren feestelijk afgetrapt door onderwijswethouder Eliane Wijnands en pro-bestuurder Paul Dirksen. Ze hezen samen de vlag, terwijl de leerlingen het schoollied zongen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag bewolkt en er kan een drupje regen vallen. Het is wel warmer dan gisteren. De temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: met de Mickey Fischer Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Bij Winkel Boulevard de Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld. Er zijn veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er staat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De brandweer is gisteravond gealarmeerd voor een gaslucht in een woning aan de Koningsstraat in Leiderdorp. Ter plaatse heeft de brandweer in meerdere woningen metingen verricht, maar er is geen gas gemeten. Waar de lucht wel vandaan kwam, is niet duidelijk geworden. Bewoners is geadviseerd om, wanneer ze opnieuw gas ruiken, toch wel weer 112 te bellen. Het Wassenaarse College heeft het vernielde winkelcentrum bezocht. Dat deden ze niet lopend, maar zittend in een rolstoel. De burgemeester en de wethouders wilden ervaren hoe toegankelijk het winkelgebied nu is. Hun bevindingen worden later bekendgemaakt. En OBS Jena Planschool De Dukdalf in de Leidse Merenwijk bestaat 50 jaar. En het jubileum werd gisteren feestelijk afgetrapt door onderwijswethouder Eliane Wijnands en pro-bestuurder Paul Dirksen. Ze hezen samen de vlag, terwijl de leerlingen het schoollied zongen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag bewolkt en er kan een drupje regen vallen. Het is wel warmer dan gisteren. De temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
3: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van twee schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en een van de twee zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N210 Schoonover Rotterdam bij de N219 20 minuten vertraging tussen Krimpen aan de IJssel en de N219. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is JuliTNL op je radio digitaal.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Schoolbestuur Pro met 21 openbare basisscholen in Leiden en Leiderdorp heeft zich aangesloten bij de landelijke beweging Smartphonevrij opgroeien. Ze willen het smartphonegebruik op scholen per 1 januari verder aanscherpen. Pro gaat binnenkort in gesprek met de schoolbesturen om individueel te kijken hoe het smartphonegebruik op de basisschool minder kan worden. In Zuid-Holland krijgen automobilisten relatief vaak een boete voor het onveilig vervoeren van spullen. Dat blijkt uit cijfers die vandaag gepubliceerd zijn. De gemeente Zoeterwoude heeft de twijfelachtige eer om het hoogst te scoren. De kleine gemeente staat relatief gezien op de derde plek van de provincie. En het duurt nog even, maar van maandag 16 tot en met vrijdag 20 november doet Centraal Plus weer mee met Sint voor Iedereen. De inzamelingsactie komt dit jaar vanuit de studio in het Kruispunt in Voorschoten. De hele week kunnen inwoners van de Leidse regio er terecht om nieuwe cadeautjes af te geven voor kinderen uit gezinnen bij wie de Sint anders niet langskomt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen begint bewolkt, in de middag laat de zon zich zien. Maar het wordt wel koud. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: hier hoor je Nederland. Unity NL.
1: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
2: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag 5 minuten vertraging tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. 5 minuten extra op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk, Paspoortpolder en knooppunt Ketelplein. 8 kilometer file. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer file. En 10 minuten op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt de Brechtseplein en Delfshaven. 5 kilometer.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is UnityNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Schoolbestuur Pro met 21 openbare basisscholen in Leiden en Leiderdorp heeft zich aangesloten bij de landelijke beweging Smartphonevrij opgroeien. Ze willen het smartphonegebruik op scholen per 1 januari verder aanscherpen. Pro gaat binnenkort in gesprek met de schoolbesturen om individueel te kijken hoe het smartphonegebruik op de basisschool minder kan worden. In Zuid-Holland krijgen automobilisten relatief vaak een boete voor het onveilig vervoeren van spullen. Dat blijkt uit cijfers die vandaag gepubliceerd zijn. De gemeente Zoeterwoude heeft de twijfelachtige eer om het hoogst te scoren. De kleine gemeente staat relatief gezien op de derde plek van de provincie. En het duurt nog even, maar van maandag 16 tot en met vrijdag 20 november doet Centraal Plus weer mee met Sint voor Iedereen. De inzamelingsactie komt dit jaar vanuit de studio in het Kruispunt in Voorschoten. De hele week kunnen inwoners van de Leidse regio er terecht om nieuwe cadeautjes af te geven voor kinderen uit gezinnen bij wie de Sint anders niet langskomt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen begint bewolkt, in de middag laat de zon zich zien. Maar het wordt wel koud. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Knoop het Hoogvliet en Ketelplein 19 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Knoop het Ridderkerk 4 kilometer file en een kwartier vertraging. 20 minuten op de N210 Rotterdam-Schoonhoven tussen de aansluiting met de A16 en Krimpen aan de IJssel 3 kilometer file. Een kwartier op de N223 Hoek van Holland-Delft bij de A4 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Overweeg je te scheiden of je relatie te beëindigen? Of zijn er andere zaken met betrekking tot het familierecht waar je hulp bij nodig hebt? De Rode Advocatuur en Mediation in Leiderdorp. Kijk op derodeadvocatuuremediation.nl. De Rode met dubbel O.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in de brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knopend Ketelplein en Knopend Hoofdvliet 15 minuten vertraging in 17 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 minuten in 20 kilometer file. 20 minuten ook op de A12 Arnhem richting Den Haag. 18 kilometer file tussen Driebergen en Woerden. 10 minuten op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knopend Terbrechtseplein. Een half uur op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimpen aan de IJssel, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Ja, zeg maar gerust een beetje een sombere dinsdag vandaag. Het is de middagshow van Unity NL met nu Laat dit niet lopen. Dit is Jesse Fields.

0: afkomstig uit Den Haag. Jesse Fields en Laat Dit Niet Lopen, die hoorde je bij Unity NL. Het is de middagshow, vandaag dinsdag 13 oktober. En ja, ik heb hem veel gezien dit jaar, moet ik eerlijk zeggen. Het is Mike Oppelhof. Mike, goedemiddag.
1: Hele goedemiddag.
0: Ik denk dat de teller inmiddels op 4 staat.
1: Dat zou goed kunnen, ja.
0: Ik denk de derde keer in de studio en 1 keer bij Unity NL on tour. Op een hele warme zondagmiddag was dat.
1: Zo, ja, dat was wel gezellig, moet ik zeggen. Maar inderdaad, ja, dit is het derde liedje die we sinds december hebben uitgebracht. Dus dat klopt.
0: Betekent dat dan ook voor jou 2026 het drukste muzikale jaar tot nu toe?
1: Ja, zeker. Ja, sowieso qua uitbrengen van liedjes. Dan alleen qua shows ook wel. Dus ja, we gaan lekker door. En ik heb wel zin in 2027.
0: En wat is dan de motivatie erachter? Wat is dat jij dacht aan het begin van dit jaar? Oké, deze stappen gaan we zetten. En heb je die stappen inmiddels ook allemaal kunnen en mogen zetten?
1: Ik wou sowieso binnen een jaar tijd 3 liedjes uitbrengen. Nou, dat is dus december, mei en nu dan september. Dus
0: ja,
1: dat
0: die
1: is,
0: kunnen we afvinken.
1: Die is gelukt. Ik heb weer een eigen show gedaan. Ik heb getekend bij een van de mooiste boekingsbureaus van Nederland, denk ik. Bands Agency. Dus daar was ik heel, heel, heel blij mee. En er zijn nog een paar dingetjes die lopen. Maar daar kan ik helaas nog niks over zeggen. Maar als dat allemaal lukt nog dit jaar, dan is het gewoon een muzikaal topjaar.
0: Nou ja, ik hoor nu eigenlijk allemaal al hoogtepunten. Ja. Je begint zelf al over een van de grotere boekingskantoren van Nederland. Wat betekent dat voor jou en vooral voor jouw agenda, Mike?
1: Je hebt natuurlijk je vaste dingetjes die je al had. Maar je komt nu in één keer op plekken waar je eerder gewoon niet kwam. Noem een Nijmeegse Vierdaagse. Daar sta je dan 4 dagen lang. Volgende maand heb je Vrienden voor het Leven in de Martini Plaza in Groningen. Nou, dan sta je met Robert van Heem, met Wessie Bronckhorst, Corrie Konings, Sven Versteeg, Frans Duits. Iedereen samen met de M&M Live Band. 5000 man, ja, dat weet je, je kan altijd wel zeggen, ja, je doet het goed. Maar uiteindelijk heb je wel zo'n partij nodig om ertussen te komen.
0: Ja, maar het is wel vet, want je staat tussen A grote namen. Ik hoorde M&M Band. Betekent dat dan dat ze jou ook gaan begeleiden met jouw liedjes?
1: Ja, dus we moeten nog wel binnenkrijgen wat we allemaal gaan spelen. Maar volgens mij wordt het een beetje een avond dat alles live gaat. En dan gaan we nog duetten doen met elkaar. Wat ik had begrepen, ik moet alles nog binnenkrijgen hoe de avond gaat verlopen. Maar ja, alles wordt live begeleid.
0: Ja, maar dat is tof. Betekent dat binnenkort dan ook repeteren en voor jezelf bepalen van dit of dat? Of wordt er dan voor je bepaald van, nou leuk Mike, je mag komen zingen, maar deze en deze, die gaan we dan doen?
1: Ja, nou, ik denk dat laatste. Alleen ik moet dus nog horen wat we gaan zingen. Maar dat komt wel goed, want die band is helemaal top. En ik heb met mijn eigen show voor het eerst met een live band gespeeld. Dat was wel even wennen. Maar ik denk als we even een paar keer repeteren, dan moet het helemaal goed komen.
0: En wat is nou volgens jou het grote verschil? Als tape act op het podium staan of dan toch met een grote live band met alles erop en eraan?
1: Wat ik heel erg merkte is dat je wel heel goed moet luisteren naar het ritme. Bij zo'n tape act dan ben je gewend. Dus dan als je bij live band, als je er 1 keer naast zit, zit je er ook gelijk echt goed naast.
0: Ja, dan moet de band eigenlijk heel snel improviseren en zorgen dat het allemaal weer op het rechte pad komt te staan.
1: Ja, dus daar moest ik heel erg aan wennen. Maar het mooie daarvan wel is dat je met heel veel mensen op het podium staat in plaats van in je eentje. En je doet het echt zo'n avond, doe je dan met elkaar. En dat is wel echt heel gaaf.
0: En is het dan ook zo dat als nou het publiek echt lekker meedoet en je denkt, wacht even, is dat er een vreemdje, dat gaan we nog een keer herhalen, dat ook kan? Dat je daar niet echt helemaal aan vast zit?
1: Nou, ja, dit was dus de eerste keer dat ik het deed. Dus ik heb wel gezegd, we doen het gewoon wel hoe we het echt repeteren. Want improviseren vind ik dan wel spannend. Maar het deed wel, vind ik, veel meer impact dan een tape act.
0: Ja. Maar ja, toch om even terug te komen op mijn eerste vraag. De conclusie is toch eigenlijk, dit is een heerlijk jaar geweest, 2026.
1: Ja, zeker. En je stelt een paar doelen voor jezelf. Maar ik denk dat het ook wel een beetje zanger eigen is, dat het altijd maar meer en meer en meer moet. Maar uiteindelijk als je gaat relativeren, dan denk je wel van ja, het is gewoon een supergoed jaar.
0: Ja, maar word je niet op een gegeven moment ook toch een beetje verwend en dat je denkt van oké, dit hebben we bereikt, dan wil je toch altijd weer meer?
1: Nou, ik denk dat het gewoon nooit went of zo. En als het dan misschien een maandje wat minder is, dan denk je, hey, wat gebeurt hier dan? Maar uiteindelijk, als je dan inderdaad, als je het er nu zo over hebt, dan denk je wel van ja, eigenlijk is het gewoon helemaal top.
0: Gewoon hoogte na hoogtepunt. Ja. Er is een nieuw liedje uitgekomen een paar weken geleden. Daar gaan we het over hebben. Ook Mart Hoogkamer en In de Naam van Jezus komt eraan. Na Menens, dit is Mike Oppelhof. Jij

0: Ja, het is het liedje die eigenlijk een beetje begon in de vorm van een soort van grapje. En dat had alweer te maken met André Hazes en het programma dat ze samen deden. In de naam van Jezus, Mart Hoogkamer en Mike Oppelhof en Menens. Ja, Mike, jij liet me net een aantal fragmenten horen van, mag ik gewoon zeggen, hele kale demo's.
1: Ja, ja, ja, waren ze ook. Dus.
0: Lijkt me dan ook best wel lastig om daar een beetje goed doorheen te luisteren. En dan te denken van, hey, dit kan wat worden, dit wel, dit niet.
1: Nou, ja, kijk, ik denk dat ik er wel doorheen kan luisteren. Alleen als je het dan aan mensen thuis laat horen. Ja, die kunnen dat dan niet. En die zeggen dan heel snel, nee, is niks. En als je dan een versie laat horen die helemaal afgemaakt is, dan kiezen ze altijd voor die afgemaakte versie, zeg maar.
0: Ja, maar hoe doe jij dat dan? Want je moet er doorheen kunnen luisteren. En je moet dus denken, of eigenlijk moet je erop kunnen vertrouwen. Het is nu nog weinig. Het staat in de stijgers. Maar het moet wat gaan worden.
1: Nou, dat in het begin kon ik dat helemaal niet. Maar die jongens waar je dan mee schrijft, die weten al precies hoe het eruit komt te horen. Ja, daar moet je dan ook maar een beetje op vertrouwen.
0: Ja.
1: Ja, eerlijk is eerlijk.
0: En dan uiteindelijk dan komt er een eindproduct. Ja. En dan ben jij helemaal blij.
1: Ja, ja, ja. Op een gegeven moment kreeg ik van Menes dan die eindproductie met die live gitaar en zo erin. Ja, dan denk ik wel, dit is zo lekker. Gewoon al dat live. Bij mijn nieuwe single, helemaal kwijt, daar hebben we echt nog wel een paar weken aan gesleuteld. Van dat voelde nog net niet zo. En op pianospel moest anders, of dit en dat. En die feedback had ik dan wel weer gegeven, waardoor dat wel weer nu helemaal top is.
0: Ja. Want was dat dan in eerste instantie, je liet mij net een klein fragmentje horen, een liedje bedoeld als ballad, een ballade?
1: We hebben in september een jaar geleden eigenlijk al sterker nog, volgens mij in juni een jaar geleden geschreven al. En inderdaad was het een ballad. Alleen, ja, er stonden andere releases op de planning. Nog een nacht met jou kwam nog uit. Toen kwam Menes uit.
0: Yeah.
1: En ik wist al wel dat deze erna zou komen. Alleen ik vond niet dat ik op dit moment een ballad moest uitbrengen. Toen belde ik Robert Vredeveld op. Ik zeg, ja, ik voel me niet goed om nu een ballad uit te brengen. Hij zei, nee, we kunnen wel een Yves Berends sausje overheen gooien. Ik zeg, nou, is goed, dan kom ik wel naar de studio. En toen was het eigenlijk in één keer een heel ander liedje.
0: Ja, compleet uptempo. Aan de andere kant, jij zegt, ik was nog niet helemaal klaar voor een ballad. We gaan de donkere dagen in. Ja. Is het dan niet juist heel mooi om met een heel mooi gevoelig liedje op de proppen te komen?
1: Ik zat sowieso er wel aan te denken om überhaupt nog gewoon op Spotify te zetten. Een pianoversie, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar om dat met kerst te doen of in december te doen, is natuurlijk wel heel gaaf.
0: En nu dan eigenlijk gewoon voor de radio en de optredens en misschien ook wel voor de DJ's in het land, lekker uptempo.
1: Ja, ik denk dat ook wel iets, ja, ik weet niet. Mijn geluidsman zegt altijd van, je stem komt veel mooier uit als je rustige nummers zingt. Dus misschien past het ook wel meer bij mij, een rustig nummer.
0: Ja, maar dat is zo stom. Dat is het bij heel veel artiesten. Plus dat heel veel artiesten het ook het allerleukste vinden om gewoon een heel rustig liedje te doen. Omdat ze dan echt kunnen laten zien wat ze in huis hebben.
1: Ja, ik vind het mooiste muziek om te zingen zijn ballads. Ja.
0: En wat is dan de mooiste die je kan zingen of misschien wel wil gaan zingen ooit?
1: Poeh, ik vind Vakantieliefde heel mooi om te zingen. Maar dat deed ik laatst.
0: En wie is dan zeg maar de vrouwelijke kant in dat liedje? Want daar zit ook een vrouw in.
1: Ja, die staat gewoon op de band.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik deed laatst voor een bruiloft kreeg ik een verzoekje om Wees zuinig op mijn meisje te doen van André Hazes.
0: Oeh.
1: Die had ik nog nooit gedaan.
0: En ook een mooie.
1: Ja, en toen stuurde ik dat door. En toen zei iedereen, jeetje man, wat is dit mooi.
0: Dus, even een beetje die Amsterdamse snik?
1: Nee, ik doe hem wel op mijn eigen manier.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Dus Wees zuinig op mijn meisje, alleen dan à la Mike Oppelhof.
1: Ja. Ja, nee, ik probeer sowieso niet iemand na te doen of zo als ik een liedje zing van iemand anders. Wel echt op mijn eigen manier. En ja, uiteindelijk doe je toch alles op je eigen manier, denk ik. En dat is ook wel, je moet ook jezelf blijven met optreden. En dat is het belangrijkste, denk ik.

0: Hey, de nieuwe single heet Helemaal Kwijt en gaat, ja, hoe kan het ook anders, over een vrouw.
1: Ja, ik vind dat toch wel het leukste om over te schrijven. Want we zaten in de studio en toen zei Jeroen, waar wil je over schrijven? Ik zeg, ik heb wel eens met iemand gedate vroeger. Die ging dan in één keer naar Marbella toe. Dan weer naar Ibiza, dan weer naar Singapore. Noem alles maar op. Maar
0: dat je dacht, die lat die ligt meteen hoog.
1: Ja, ik denk, hoe ga ik dit doen dan? Dus op een gegeven moment, het liedje gaat eigenlijk over dat je iemand helemaal leuk vindt. Maar dat zeg ik ook, zij is Prada, ik ben Zara.
0: Ja.
1: Van, ben je wel genoeg voor diegene?
0: Ja, zo van, dan kom je een keer aan van, we gaan een weekendje naar Groningen. En dan denkt zij, oké.
1: Ja, dat eigenlijk. En dus ja, op een gegeven moment toen gingen we schrijven. En toen kwam de ene kwam met die zin, de andere kwam met die zin. En op een gegeven moment stond dat liedje. Maar dat was dus een ballad. Misschien is het wel leuk om te laten horen.
0: Oh, dan ben ik wel benieuwd hoe dat klinkt. Van een heel klein fragmentje van het origineel, hoe het in eerste instantie is geschreven. Ja. Helemaal kwijt van Mike Appelhof, de balladversie.

0: Nou, dit is wel mooi, Mike. Dat moet ik dan wel eventjes toegeven. Dat klinkt wel echt heel fijn.
1: Ja, wie weet in december. Wel een leuk idee.
0: Ja, ja, eens kijken of daar een soort van hele mooie romantische setting omheen gebouwd kan gaan worden. Ja. Hey, het liedje zelf, helemaal kwijt. Dat is dus de titel. Het is te streamen, het is te downloaden. Wordt die inmiddels lekker ontvangen door iedereen?
1: Ja, de reacties zijn heel goed. Het is gewoon weer kijken wat het gaat doen.
0: Gewoon een volle plaat, alles erop en eraan. Ja. En het grappige vind ik dan, het lijkt echt op niets van die ballad die je net liet horen.
1: Nee.
0: Fragmentje daarvan dan. Je kan hem dus streamen en hij is te downloaden. En nu te horen tijdens de middagshow van Unity NL, Mike Appelhof.

0: En brandende harten en helemaal kwijt. De nieuwste van Mike Appelhof. En die hoorde je bij Unity NL. Einde van de werkdag deze dinsdag 13 oktober. Nou Mike, de dinsdag, wat is dat normaal voor jou voor een dag?
1: Nou, ik was vandaag gewoon aan het werk. Dus ik heb wat klanten bezocht hier. En toen dan... Ik denk, nou, dan rijd ik zo de route naar Leiden-Dorp. En dan eindig ik in Leiden-Dorp.
0: Ja, dat is wel lekker, dat je door het hele land komt. En dat je nog het een en ander wel eens met elkaar kan combineren.
1: Ja, ik was... je werkdag is tot 5. Ik denk dat ik hier om 4 uur al wel was. En de afspraak hier in Leiden-Dorp was wat korter. Dus dan heb ik hier nog wat belletjes gedaan. En dan zit je dag erop en dan kan je weer 2 uur terug.
0: En heb je dan ook een bepaalde dag dat je zegt... ja, dit is echt de dag waarop ik voor mezelf vrij ben. Dus dat je lekker kan uitslapen en dat je gewoon niets hoeft. Want ik kan me ook voorstellen... donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag... zijn dan weer de drukke dagen met optredens.
1: Nou, meestal ben ik de vrijdag vrij. Dan ga ik lekker overdag sporten en dan vrijdagavond zingen. Maar soms heb je ook wel eens een vrijdag geen optreden. En dan neem ik de maandag vrij. Ja.
0: Nou heb jij dit jaar een evenement georganiseerd. Dat deed je trouwens ook niet voor de eerste keer. Wie waren ook alweer de muzikale gasten?
1: Xander de Boussonnier, Kimberly Fransens, Jeffrey Parmentier en Kido van der Graaf.
0: Oké. Ja. Nou, dat zijn niet de minste namen die ik zomaar de revue hoor passeren.
1: Nee, dat was echt een topavond. En ook de reacties van iedereen die vonden het weer leuker dan het jaar daarvoor. Maar dat komt ook weer voor het eerst met een live band. We hadden een catwalk door het publiek heen. Heel veel andere dingetjes weer. Ik moest wat veranderen ten opzichte van de vorige show. Want ik wil nooit hetzelfde. Ook nooit dezelfde artiesten. Dat was echt een super avond.
0: Heb je nog een artiest op jouw verlanglijstje staan waarvan je zegt... ja, die zou ik dolgraag nog een keertje naar Zwolle willen halen. Of waar je het dan ook doet.
1: Ja, ik denk dat nu bovenaan het lijstje toch wel Mart Hoogkamer staat.
0: Oké.
1: Want als je kijkt wat we al hebben gedaan... Kijk, ik heb Tino al gehad, Robert van Hemert, Wessie Bronckhorst, Amar. Nou, net, en de namen die ik al heb gedaan, al gezegd. Ja, dan staat Mart toch wel, denk ik, bovenaan. En John West trouwens ook.
0: Oké, eigenlijk heel eerlijk, je hebt er al een hele berg gehad.
1: Ja, dus je moet de vijver wordt kleiner. Maar weet je, nu heb je 1 jaar Robert niet, van Hemert niet gehad. Ja, misschien kan je hem dan dit jaar wel weer doen.
0: Ja. Ik bedoel, genoeg liedjes uitgebracht en hits gescoord. Daar ligt het zeker niet aan. Ja. En zeg jij volgend jaar, dan ga ik er gewoon weer eentje organiseren. Een mooie feestavond.
1: Nou, ligt er wel een beetje aan of de locatie er is. Ik wil wel naar een andere locatie. Want ik heb nu 2 keer Hedon gedaan. Maar voor mijn gevoel is dat dan nu wel geweest. En nu wil ik weer wat nieuws bedenken. Dus daar zijn we druk in overleg in. Wat we kunnen doen, waar we het kunnen doen. En als alle seinen op groen staan, dan wel. Maar we zijn nog hoog in beraad.
0: Maar doe je dat dan allemaal zelf? Of zijn er meerdere mensen toegevoegd aan team Mike Appelhof?
1: Nee, dat doe ik wel met mijn vader. Die is daarin heel sterk qua ondernemen, zeg maar. Die ziet de valkuilen wat sneller dan ik.
0: Ja.
1: En we hebben nu wat een locatie erbij gehaald die dan daarin ook kan meedenken. In welke valkuilen en dat soort dingen. Dus dat doen we dan zo eigenlijk.
0: Maar wel toffe dingen allemaal. Maar dat er wat aan gaat komen en dat we jouw socials in de gaten moeten gaan houden, dat is een feit.
1: Ja, sowieso. Ja, ik ben sowieso wat meer actief op de socials. Dus volgen zou sowieso leuk zijn, denk ik. Maar ik denk dat er heel veel nog dit jaar wel naar buiten komt. Ja.
0: Is dat dan lastig om die socials echt goed bij te houden en misschien soms wel 1 keer of meerdere keren per dag te posten en echt te laten zien wat je allemaal aan het doen bent?
1: Ja, ik heb nu een, hoe zeg je dat, zo'n social manager team aangenomen.
0: Oh, serieus? Achter de schermen wordt er gewoon voor jou een beetje content bedacht?
1: Ja, weet je, ik ben er zelf niet heel sterk in. Daarnaast ben ik best wel druk met mijn ander werk. En toen had ik zoiets van, ik moet veel meer naar buiten treden op de socials. En toen ben ik gaan rondvragen. Toen kwam ik bij For The Night uit. Dat is een partij. Die doen het ook voor Yves Berendsen, voor Tino en Kido. Zijn eigenlijk gewoon, die beheren dan je Instagram.
0: Ja.
1: Of je socials eigenlijk.
0: Hebben ze wel eens een idee geopperd waarvan je dacht, dat ga ik echt niet doen?
1: Nee, want ik heb in het intakegesprek wel gezegd wat ik wel niet wil.
0: Ah, oké.
1: Dus nu zijn we een maandje bezig. 1,5, 2, zoiets. En zij bedenken natuurlijk ook heel veel voor je socials, voor je content, voor je single bijvoorbeeld. Daar hebben ze best wel wat leuke ideetjes over. En het is gewoon heel fijn dat je daar niet ook nog eens over hoeft na te denken. Zij posten alles, dus op een gegeven moment dan kijk je en denk je, oh ja, er is weer wat gepost. Want ik ben al best wel druk met het werk wat ik door de week doe, dan je shows nog. En als je dan ook nog eens al je eigen content moet gaan bedenken, want dat vind ik het moeilijkst. Kijk, de posten, dat kan iedereen wel. Alleen vind content bedenken.
0: Dat een beetje wel... origineel zijn. Er moet iets gebeuren en mensen moeten denken, wat gaat hij nou doen? Of wat is dit voor een teaser?
1: Ja, en dat vind ik dat zij dat heel goed kunnen. Beter dan ikzelf. En daarom heb ik dat gedaan.
0: Maar ja, ik zou bijna zeggen, zoek de verschillen voor een maand geleden. En wat hij nu allemaal post, like hem en volg hem. Mike Appelhof. Zometeen Sven Versteeg zijn nieuwste heet Houdini. Eerst nog één nacht met jou. En dat is dan ook weer muziek van Mike Appelhof.

0: Benny, Sven Verstegen en Mike Appelhof met nog één nacht met jou. Ja, Mike, volgend jaar zeg je, dan gaan er weer 3 liedjes uitkomen. Of heb je een ander plan voor jezelf opgezet?
1: Kan ik daar wat... Nee, ja, weet ik niet. Ja, liefst wel 3 liedjes. Dat is wel gewoon mijn doel. Alleen, er zijn wel dingen in de pijpleiding waar ik nog niks over kan zeggen. Omdat, ja, het is nog niet rond.
0: Dus nog niks concreets?
1: Nee, dan is het ook de vraag of dat allemaal kan en past.
0: Maar oké, dan kunnen we 2 kanten op gaan. We kunnen zeggen, als dat wel doorgaat, dan is het nog de grote vraag. Hoe, wie, wat en waar. Stel nou dat dat niet doorgaat en je gaat het zelf allemaal doen. Heb je dan zoiets van, dan gaan er wel gewoon weer 3 eigen platen komen?
1: Ja, als het aan mij ligt sowieso. Ja.
0: Maar liggen er ideetjes klaar of heb je ideeën of zeg je...
1: Ik zat laatst in de auto... En om helemaal kwijt in te zingen. En toen had ik gewoon een melodie in mijn hoofd. En dacht ik, dit moet ik gewoon opnemen. Toen heb ik een heel liedje als melodie zijn in Jalala ingezongen eigenlijk. En opgenomen.
0: Ja, en alleen het ritme dan, zeg maar.
1: Ja, en de hele melodie en van wanneer komt het vrij en dat soort dingetjes. En toen heb ik gewoon de eerste verse heb ik geschreven. En nu ben ik aan het kijken met wie ik dat kan afmaken. Want het is, ja, ik geloof wel in die plaat. En dan moet echt ook weer een Mike Appelhof soundje in zitten. Maar dat zal de volgende moeten worden.
0: Ja, dat lijntje is er op zich wel. Komt dat dan ook mede door Vredeveld en Russian, de studio?
1: Nou, ik denk dat je heel veel leert als je in een studio zit. Dat je dan, en ik ben altijd heel nieuwsgierig hoe mensen dat doen. En ik observeer heel graag. En dan op een gegeven moment dan heb je iets in je hoofd en denk je, oh, dit moet ik opnemen. Of misschien is het wel iets.
0: Ja.
1: En toen heb ik er een tekstje opgeschreven. En ik ben echt geen tekstschrijver, helemaal niet. Maar ja, als je dat dan met goede tekstschrijvers kan maken. En misschien gaat mijn hele tekst wel de prullenbak in, dat weet ik niet.
0: Of een gedeelte kan er gebruikt worden. Weet je wel, dat je denkt, nou dit wel, dit niet. Ja. Of iemand kijkt ernaar en die zegt, nou dit is grappig. Maar moet het even een beetje zo of zo ombuigen?
1: Ja, want dat had ik met helemaal kwijt ook. Toen zat ik dus in de auto om nog een paar dingen aan te passen. En toen zei ik, van kunnen we niet op het einde dat stukje van ik ben het helemaal kwijt, ja. Dus kunnen we dat niet erin gooien?
0: Ja.
1: In plaats van ik ben het helemaal kwijt. Ja,
0: dat je hem even anders doet.
1: Ja.
0: Even een soort van verrassingseffect aan het einde.
1: Ja, en toen hebben ze gezegd, is goed, heel leuk idee. En toen dan is het ook weer wat eigen, zeg maar.
0: Maar ja, ik begrijp wel, ideetjes zijn er genoeg. En dat er wat uit gaat komen, of het nou links of rechts is.
1: Ja, nee, 100%.
0: Dat is niet de vraag, maar gewoon een feit eigenlijk. Ik heb een liedje klaarstaan, blijft nog steeds een van mijn favorieten. Dan weet je al waarschijnlijk wat ik ga zeggen.
1: Mega?
0: Ja.
1: Ja, dat is wel... Iedereen zegt nog steeds dat is echt, daar moet ik mee verder gaan met die sound.
0: Ja, ik zeg niet dat het de beste plaat is, maar het is er zo eentje dat als je hem hoort, hij blijft zo lekker bij je hangen.
1: Ja, maar dit is ook weer zo'n liedje dat ik zei van, toen ik de demo binnenkreeg, toen zei ik van, kunnen we niet met, jij bent alles wat ik wil, jij bent alles wat ik wil. Zeiden Roop en Jeroen weer, ja is goed, doen we dat. Ik vind je zo mega, ik wil dat je meegaat. Nou, refrein hebben we.
0: Ja, gewoon een grappige woordspeling eigenlijk. Ja. Mike Appelhof bij Unity NL. Dit is Mega.

0: alleen maar muziek van eigen bodem. Unity NL staat aan met Wouter Kroes en Ik neem je mee naar de zon. En Mega van Mike Appelhof. Nou, ik ben benieuwd of er dan volgend jaar van dit soort megaplaten uit gaan komen, Mike.
1: Ik hoop het wel. Ja, dat is waar we hard naartoe werken. Maar ja, het is altijd de vraag wat het doet. Ik ben heel blij met Helemaal Kwijt. Eigenlijk met alle liedjes wel. En de een vindt die het leukst, de ander vindt die het leukst. En het is gewoon belangrijk dat je een breed repertoire hebt. Dat je eigenlijk alles kan laten horen wat je wil. Want het enige wat ik nog wel heel graag zou willen ooit is een hele mooie ballad. En ja, wie weet wanneer.
0: Jo, weet je wat het is? Het gaat gewoon lekker met je. Ja. De optredens gaan goed. Leuke liedjes dit jaar uitgebracht. Die koers gaan we voortzetten volgend jaar in 2027.
1: Zeker.
0: Hey, hoe gaat dan deze week nog voor jou eruit zien?
1: Deze week? Morgen ben ik gewoon aan het werk. Donderdag ga ik naar Kroatië.
0: Lekker.
1: Voor één nacht.
0: Eén nacht voor een optreden of gewoon een soort van flitsteden tripje?
1: Ik ga een voetbalwedstrijd kijken.
0: Oh, wat grappig.
1: Ja, en dan dit weekend optreden. En dan vlieg ik volgende week woensdag ga ik even een week op vakantie.
0: Heerlijk. En waar gaat dan de bestemming naartoe?
1: Zuid-Spanje.
0: Dat is ook wel lekker. Beetje Malaga, Sevilla die kant op?
1: Ja, richting Marbella. Ja.
0: Oh, lekker.
1: Ja. Maar ik zag net het weer. Ik kan beter thuis blijven.
0: Nou, het kan nog kantelen, hè?
1: Elke dag regen.
0: Ja. Ik ben zelf 2-3 weken geleden in Spanje geweest. Toen was het ook heel mooi. En we waren nog niet weg. En er waren overstromingen.
1: Ja, helemaal kut.
0: Dus het kan alle kanten op gaan. Ja. Hey, nogmaals, voor meer informatie. Waar ben je te vinden? Natuurlijk de social media die een soort van 2.0 upgrade heeft gekregen.
1: Ja, sowieso. Instagram ben ik wel heel actief. Dat is Mike Appelhof aan elkaar. Of TikTok m.appelhof. En anders de website www.mikeappelhof.nl. Ja, makkelijker kan bijna niet.
0: Zeg jij dan het laatste liedje dat ik van jou ga draaien, Niet naar huis? Je gaat wel naar huis, maar niet naar huis. Of je bent hier nooit alleen?
1: Nou, zullen we doen, maar Je bent hier nooit alleen.
0: Even een kleine toelichting?
1: Ja, toch heel veel mensen zeggen van dat ook weer zo'n liedje is die zij dan weer het leukste vinden. Dat hoor ik eigenlijk nooit over Niet naar huis. Dus ik denk, ja, misschien moeten we gewoon Je bent hier nooit alleen weer wat oppakken.
0: Keuze makkelijk.
1: Ja.
0: Ik wens jou een goede terugreis.
1: Dankjewel.
0: Veel plezier in Kroatië.
1: Dankjewel.
0: En tot de volgende keer.
1: Absoluut.
0: Mike Appelhof, zijn foto die maken we trouwens nog. Die komt op Instagram en Facebook. En daar heten wij unitynl.nl.

Aankomende vrijdag dan gaat zijn nieuwste uitkomen. Manuel, afkomstig uit Groningen en spreidt mijn vleugels uit. En daarvoor Mike Appelhof en die zit op dit moment weer in de auto richting Zwolle. Einde van de middagshow. Morgen dan heb ik Jeroen van Zelst op bezoek en ook Jordi van den Boer. En de complete agenda die vind je dan weer online via unitynl.nl. Ik ga lekker genieten van mijn vrije dinsdagavond. Tot morgen en dit is Edcilia Rombly. Jij was bij mij.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector, maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 21 kilometer file, een half uur vertraging. A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meern en Woerden 4 kilometer file. Op de A16 Rotterdam richting Breda, een kwartier vertraging tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht 11 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam-Overschie, een kwartier vertraging in 5 kilometer file. En 210 Rotterdam-Schoonhoven, 20 minuten vertraging tussen de A16 en Krimpen aan de IJssel.
4: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Yeah.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Schoolbestuur Pro met 21 openbare basisscholen in Leiden en Leiderdorp heeft zich aangesloten bij de landelijke beweging Smartphonevrij opgroeien. Ze willen het smartphonegebruik op scholen per 1 januari verder aanscherpen. Pro gaat binnenkort in gesprek met de schoolbesturen om individueel te kijken hoe het smartphonegebruik op de basisschool minder kan worden. In Zuid-Holland krijgen automobilisten relatief vaak een boete voor het onveilig vervoeren van spullen. Dat blijkt uit cijfers die vandaag gepubliceerd zijn. De gemeente Zoeterwoude heeft de twijfelachtige eer om het hoogst te scoren. De kleine gemeente staat relatief gezien op de 3e plek van de provincie. En het duurt nog even, maar van maandag 16 tot en met vrijdag 20 november doet Centraal Plus weer mee met Sint voor Iedereen. De inzamelingsactie komt dit jaar vanuit de studio in het Kruispunt in Voorschoten. De hele week kunnen inwoners van de Leidse regio er terecht om nieuwe cadeautjes af te geven voor kinderen uit gezinnen bij wie de Sint anders niet langskomt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen begint bewolkt, in de middag laat de zon zich zien. Maar het wordt wel koud. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 staat nog een file van Amsterdam naar Den Haag. 10 kilometer tussen Hoogmade en Leidschendam. De vertraging is een kwartier. Kwartiervertraging ook op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Kanaleneiland en Woerden. 9 kilometer file. 10 minuten op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Op de N434 Zoeterwoude-Wassenaar tussen Hoogvliet, Knooppunt en Kobelo-tunnel. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
2: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment dan wordt het even gestopt. In een oorlogstijd gebeurt het heel vaak en dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
1: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
3: Voetballen speel je voor je fans. Ja, zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen. Waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. En dat is de essentie van het spelletje voetbal.
1: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

voelde zacht. Ik voel de warmte van je lichaam. De maan schijnt zacht, haar licht door je haar. Je mooie mond die lacht.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Schoolbestuur Pro met 21 openbare basisscholen in Leiden en Leiderdorp heeft zich aangesloten bij de landelijke beweging Smartphonevrij opgroeien. Ze willen het smartphonegebruik op scholen per 1 januari verder aanscherpen. Pro gaat binnenkort in gesprek met de schoolbesturen om individueel te kijken hoe het smartphonegebruik op de basisschool minder kan worden. In Zuid-Holland krijgen automobilisten relatief vaak een boete voor het onveilig vervoeren van spullen. Dat blijkt uit cijfers die vandaag gepubliceerd zijn. De gemeente Zoeterwoude heeft de twijfelachtige eer om het hoogst te scoren. De kleine gemeente staat relatief gezien op de 3e plek van de provincie. En het duurt nog even, maar van maandag 16 tot en met vrijdag 20 november doet Centraal Plus weer mee met Sint voor Iedereen. De inzamelingsactie komt dit jaar vanuit de studio in het Kruispunt in Voorschoten. De hele week kunnen inwoners van de Leidse regio er terecht om nieuwe cadeautjes af te geven voor kinderen uit gezinnen bij wie de Sint anders niet langskomt. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen begint bewolkt, in de middag laat de zon zich zien. Maar het wordt wel koud. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
2: Ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
1: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
3: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
1: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Doe de TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
2: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
1: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hekaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
3: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
1: Of er gegevens zijn gestolen bij de hekaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
2: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
1: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
3: Da wir daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
1: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal

0: uit de klas.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

gezet en het hondje moest nog uit. Ach, ik schaam me wel een beetje, want ik weet dat ze me meent.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100,000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphop-legende Tupac in 1996. Duane Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier, hoor je...